0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Okay.
0: Radio Ons Twedde.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan...
2: De kaartverkoop begint.
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren.

0: van Atalia.
1: Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Wat is dit,
2: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
6: Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn helemaal knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Ik wil kaart.
12: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege twee zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. En ook hardstyle festival Defcon 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemorgenshow.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
4: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
7: Hallo Jumbo. Jumbo vlag Twedde. Dr. P. Rinsema straat.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege twee zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. En ook hardstylefestival DEFCON 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden, in het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland.

0: maand. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel.
1: Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Radio Ons Twedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot

0: zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
4: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen, alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Dit was het nieuws op 538.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
4: Radio Ons Twedde.
5: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemorgen Show.
6: Jij denkt aan...
7: De kaartverkoop begint.
6: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
10: Hallo Jumbo. Jumbo Vlag Twedde. Dr. P. Rinsema-straat 4.
11: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
12: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
13: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
14: Wat is dit, hè?
13: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
14: What the fuck?
13: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
14: Nee.
13: Swipe.
14: What?
13: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
14: Zeker.
13: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
15: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
16: Hey Adela.
17: 400 natuurlijk altijd op hele dikke.
16: BMW.
18: Dat zijn heel wat knetter.
19: Ik word helemaal wakker.
20: Even kaart.
21: Nou, je bent de verkeerde kaart.
19: Wat?
22: Of nee, toch niet?
19: Hier. Yeah.
13: Dumpert.nl.
23: Ja, dat is mijn merk.

0: de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen, alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Dit was het nieuws op 538.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
4: Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
5: Radio Ons Twedde.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in mijn lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
3: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de Rode Gebouw.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
4: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
7: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij?

0: auto's in de buurt.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na twee zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig. Daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen wordt op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven. Liefst in een gekoelde ruimte. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog. En in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Dit was het nieuws op 538.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime Day.
4: Radio Ons Twedde.
5: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn helemaal knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Even kijken.
12: Nou, je bent de verkeerde kaart.
13: Wat?
14: Of nee, toch niet?
15: Yeah.
16: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
18: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
19: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
20: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
21: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
22: Verschillende sporten. Allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
23: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
24: Gefeliciteerd, hè?
23: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
25: What the fuck?
23: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
24: Nee.
23: Swipe.
25: What?
23: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
25: Zeker.
23: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
26: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Daar zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Even kaart.
7: Nou, je bent de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
0: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl, partner for talent.
10: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
11: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
12: Wat is dit, hè?
11: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
12: What the fuck?
11: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
12: Nee.
11: Swipe.
5: What?
11: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
11: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
13: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
13: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
14: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
15: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
16: Yes, hebbes!
15: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
18: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
19: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En Zwolle heeft voor de derde keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Dit was het nieuws op 538.
1: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op vibra.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
5: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
6: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
8: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: kleurenkorting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi in goud in lusten en ook in missingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
6: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wak.
9: Even elkaar.
10: Nou, je gaat de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Oh nee, toch niet.
8: Hier. Yeah.
12: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Wat is dit, hè?
14: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
8: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
8: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
16: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
17: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleidster Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen.

0: situatie is kritiek. Ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijker. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. Dit was het nieuws op 538.
1: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
4: Radio Ons Twedde.
5: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
6: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
9: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
10: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
11: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon

0: We zijn zo bij je terug.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
5: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
6: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
2: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: regiotaxi's komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van twee kranten. Dit soort taxi's worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxi's. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. En EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook heel veel schade. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. Dit was het nieuws op 538.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak.

0: Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of...
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
3: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
7: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
9: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
10: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
11: Hey Adela.
12: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
11: BMW.
13: Dat zijn helemaal knetter.
14: Ik word helemaal wakker.
15: Ik wil kaart.
16: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
14: Wat?
17: Of nee, toch niet?
14: Hier. Yeah.
3: Dumpert.nl.
18: Ja, dat is mijn merk.
19: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.

0: en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss.
1: Overal, thuis, in de auto of op je werk. Altijd 24 uur bij je.
2: Radio Onstwedde. It's that.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: We zijn helemaal knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Ik wil kaart.
7: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
0: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres. Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
10: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
11: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
12: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
13: Gefeliciteerd, hè?
12: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
13: What the fuck?
12: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
13: Nee.
12: Swipe.
13: What?
12: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
13: Zeker.
12: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van industrie, is het advies. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. Vanmiddag is het zonnig en heet. 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland.

0: als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi in goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Ballymolen. De Rode Gebouw.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Jij denkt aan...
2: De kaartverkoop begint.
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Wij zijn er voor jou. Radio Onstwedde.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: gedate heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NLO!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Hé, hey, Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even elkaar.
10: Nou, dat is aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
3: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
14: Gefeliciteerd,
13: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
8: What the fuck?
13: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
14: Nee.
13: Swipe.
8: What?
13: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
8: Zeker.
13: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
15: Vlot winkelen bij Jumbo Vlagtwedde.
16: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
17: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh. Hello avondeten.
18: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nogal iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. En het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in De Bilt minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En op 3 daarvan tropisch met 30 graden of meer. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
8: Hey Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
10: BMW.
11: Dat zijn
12: helemaal
11: kunnen.
13: Ik word helemaal
12: wakker. Ik wil kaart.
14: Nou,
12: je bent aan de verkeerde kaart.
14: Wat?
15: Of nee, toch niet?
16: Yeah. Dumpert.nl.

0: Ja, dat is mijn merk.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.

0: Pak ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes!

0: all met de trekker alle rein.
1: Alle rein, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Wat is dit,
3: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco. En dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten, maandag begint de reparatie. Grote kans dat de wedstrijd komende nacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht en het lijkt erop dat het precies rond de aftrap losgaat. Pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger. Maandag lag de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
3: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
4: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
6: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
8: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
9: Frits! Er is een NL Alert!
10: Stil eens.
9: NL Alert!
10: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
8: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
11: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
12: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
13: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: zo bij je terug. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
2: Doe Natalia.

0: jumbo.com.
1: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
2: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemiddagshow.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Jij denkt aan...
2: De kerstverkoop begint!
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow!
4: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
8: Wat is dit, hè?
7: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
8: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
8: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert. App. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: Hey Adela.
10: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
9: BMW.
11: Dat zijn heel wat knetter.
12: Ik word helemaal wakker.
13: Ik wil kaart.
14: Nou, je aan de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah.
7: Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk. Hey.

0: lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op om.
1: Goedemiddag, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Radio Ons Twedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
7: Jij denkt aan...
8: De kaartverkoop begint!
7: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebbes!
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Begon.

0: Met de trekker Hollerein. Hollerein, Siemensstraße 7 in Reede. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
4: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen.

0: mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het Noorden en Zeeland krijgt code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste. Die viel daardoor. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. De Goedemiddagshow.
3: Jij denkt aan...
4: De kaartverkoop begint.
3: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
7: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Ons Twente.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.
4: Just when you think hope is lost,

zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken. Door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie haar als ik droom. Ik zie haar telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen.

waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het heden, pa, heb dit voor jou geschreven. Uit het diep

daarom heb ik spijt. Voor al die fouten, pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt. En hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft.

0: Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het noorden en Zeeland krijgt code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste. Die viel daardoor. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
1: Goedemiddag, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Radio Ons Twedde.

0: en zo bij je terug. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 6 uur.

Nu er code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door en veel scholen geven geen les.

0: Sturen. En duizenden Oranje-fans beginnen elk moment in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Vooraan in de stoet rijdt de Oranje bus. Er is een kans dat de wedstrijd die bij ons om 1 uur begint wordt uitgesteld, want er zit noodweer aan te komen. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op on...
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Rewind Hits.
3: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi in goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
2: Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Ah! Dat zijn helemaal knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even kijken.
8: Nou, je aan de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Of nee, toch niet?
6: Hier. Yeah.
10: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
6: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
12: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
13: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Ons station.
2: Jouw muziek.
1: Radio Ons Twedde.

0: Zo bij je terug. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: Pinakwark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Wat is dit, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
7: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
8: Hey, Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
10: BMW.
11: Dat zijn heel wat knetter.
12: Ik word helemaal wak.
13: Even kaart.
14: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah.
3: Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk.
17: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 7 uur.

Vanwege code rood voor de hitte geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als het niet hoeft. En als je gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door en veel scholen geven geen les. De zorg kijkt naar aangepaste roosters. En pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. Bezoekers kunnen hun kaartje omzetten naar een andere datum. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Kröller-Müller Museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de Beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen en daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Het museum vindt dat in de hitte niet verantwoord. Drie mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Piet-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en

0: De Dumpert app is vernieuwd.
1: Gefeliciteerd, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
2: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
3: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: Weekend Vibes.
1: Jij denkt aan...
2: De kerstverkoop begint.
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even kaart.
10: En hoor je aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
12: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

zijn zo bij je terug. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
3: Hé, Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
3: BMW.
5: Dat zijn helemaal knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even kaart.
8: Nou, je bent de verkeerde kaart.
6: Wat?
8: Of nee, toch niet?
6: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
11: Wat is dit, hè?
10: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
11: What the fuck?
10: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
11: Nee.
10: Swipe.
6: What?
10: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
10: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
12: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
13: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh. Hello avondeten.
14: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar het wordt misschien later, want er komt onweer aan. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.
3: Omdat ieder mens andere

0: Phonehouse. Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een Phonehouse in de buurt.
1: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
3: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

0: Okay, boys, here we go.
1: Saturday Night Club met Julian Buist.
2: Check this out.
1: Iedere zaterdagavond op RTL.

Marshmallow samen met Jelly Rolls maakte deze ja, toch wel prachtig mooie plaat. Holy Water aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club. Wees welkom, het is zaterdag 6 september 2025. Aflevering 239 alweer van dit radioprogramma hier bij RTV Westerwolde. Ik hoop dat je een lekkere week hebt gehad. Nou ja, misschien wel een lekkere twee week. Afgelopen zaterdag ja, zat ik zelf op mijn feestje, dus was ik er even niet. Maar goed, er was al 2 uur lang heerlijke non-stop mix hier op dit station te horen. Maar goed, in elk geval hoop ik dat je er weer bij bent vanavond tot aan 10 uur... met de lekkerste onderwerpen, de lekkerste muziek en dat soort dingen. In elk geval in dit eerste uur het vaste recept. Onder andere straks de Club 3, de mashup van deze week en natuurlijk de Classic Tune. Ja, en dit is nu ook een beetje een leuk begin voor mij. Het is het begin van mijn vakantie. Ja, ik heb 2 weken lekker vrij. Was er ook eerlijk gezegd wel een beetje aan toe. Maar goed, we gaan ons daar zeker niet aan storen. Want voor de radio krijg je natuurlijk weer heel veel energie van de heerlijke muziek die langs gaat komen. Ja, en met die lekkere muziek, daar gaan we zo mee beginnen. Eerst moeten we die stapavond eens even...

openen we weer met z'n allen. Want dat hoort toch in de traditie, want vorige week heb ik dat dus niet kunnen doen. Nou, laten we dat nu met z'n allen weer met de dames mee gaan zingen. En eerst bij deze dus, de zaterdagavond voor deze zaterdag in september geopend.

blijf hier dus lekker hangen. Hier tot de klok van 10 uur hier bij RTV Westerwolde. In de Classic Tune hoor je altijd twee ex-nummer 1 hits van de datum van vandaag uit de top 40 achter elkaar. We gaan terug naar 2005 en 2010 met Chips en de Swedish House Mafia.

The Swedish House Mafia, sammen med Pharrell Williams, Show The One, hier in de Saturday Night Club. Een nummer wat alweer 15 jaar geleden de nummer 1 van Nederland was. En dat is toch eigenlijk best wel bizar. En daarvoor alweer 20 jaar geleden op de datum van vandaag, 6 september, Chips en Carnaval. Dat was toen ook de nummer 1 van het Nederland. Alweer 20 jaar geleden dus. Timeflies zeggen ze dan wel eens, hè? Zometeen een nieuwe editie van de mashup van deze week. Maar eerst Metcalf en Ray Dalton. Dit is Don't Worry.

Redcon en Ray Dalton dus. Jorde, don't worry, om 20 minuten, nee, 18 minuten over 8 alweer. Tijd is voor een nieuwe mashup van deze week. En tijd is voor een lekkere mix. Kerstvers van onze grote vrienden DJs from Mars. We zijn weer een nieuwe mix uitgebracht. Je gaat in de mix horen Alex Warren met Ordinary en Alesso samen in From Republic If I Lose Myself. Die hoor je nu hier op Radio Westerwolde.

0: Blackpink in your area.
1: Ah, wat een beuker. Hij blijft niet vervelen, deze van Blackpink. Een jump hier op Radio Westerwolde. En dan is het wel weer afgelopen. En daarvoor hoorden we de mensen van deze week met In The Mix, Alex Warren samen met Alesso en One Republic. En If I Lose Myself samen met ook nog Ordinary hier in de Saturday Night Club. 8:55 is het. Goedenavond nogmaals, mocht je net zijn ingetuned. Je luistert naar de Saturday Night Club hier bij RTV Westerwolde. Ja, van de week in het nieuws kwam onder andere dat de opnames van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland zijn begonnen. Dat was van de week in het nieuws. Er zijn allemaal teasers ook online gezet van hoe de nieuwe studio en alles eruit ziet. Nou, van wat we toch eigenlijk gezien hebben, leek het best wel veel op het oude, maar ook weer niet, want het heeft ook wel weer een update à la 2025. Goed, om dan even terug te gaan in de historie van The Voice of Holland. In 2011 maakten de coaches, de toenmalige coaches, Nicky Simon, Angela Groothuizen, Marco Borsato en onze kleine vriend Rolf van Velsen een song. Dat werd in die finale toen ter oren gebracht. En werd ook een grote hit dat jaar. We gaan luisteren naar de coaches van The Voice of Holland van seizoen 2. Dit is 1000 Voices.

0: The Wanted en Glad You Came brengt de tijd 8:58. Tijd is voor een nieuwe editie van de Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases van dit moment. Nou, hoor ik je denken, je was er vorige week niet. Is er dan wel een Club Tip 3 geweest? Jazeker. Mocht jij hem, we hebben hem natuurlijk niet uitgezonden. Maar als je een beetje de Spotify afspeellijst SNC Club Tip 3 2025 volgt, daar heb ik wel afgelopen zaterdag drie dus nieuwe tracks ingevuld. Waarvan ik toch zin de uitzending wou draaien. Maar goed, vorige week had ik een feestje, dus was er geen uitzending. Er was wel een uitzending, maar een non-stop mix. Dus, maar goed, in elk geval, daar kun je ze nog even terugvinden. Ik kan ze wel even kort voor jou opnoemen waar ze in welke toch weer waren. Moet ik even naar beneden scrollen. Dus lekker voorbereid, Julian. Ja, super. Snelle Jelle van Marco Schuitmaker zat onder andere in die lijst. Martin Jensen met Follow Me. Ook een nieuw nummer. En Kraantje Papi samen met TikTok Tammo en Jongen van de Stad. Dat was dan de nummer 1 van vorige week. Goed, dat was allemaal van vorige week. Nu zijn we bij het heden, oftewel zaterdag 6 september. En ik heb weer drie nieuwe releases voor je gevonden. Onder andere nieuwe muziek van Calvin Harris zometeen. Ook Lucas en Steve heeft nieuwe muziek uitgebracht. Maar we beginnen natuurlijk zoals altijd eerst met de nummer 3. Die is voor Lady Gaga en The Dead Dance.
1: Nummer 3.

de, een beetje wel de ouderwetse, traditionele Lucas en Steve sound. Die hoorde je hier wel in terug. Daarom ook wel een terecht, een nummer 1 denk ik wel. Samen met Oaks en James hebben ze dit nummer gemaakt. Love on Hold. Daarvoor op 2 Calvin Harris samen met Jesse Reyes en Ocean. En daarvoor op 3, ja toch wel de opvolger van Abracadabra, Lady Gaga. Je hoorde de Dead Dance hier op Radio Westerwolde. En ik denk dat dat nummer een beetje te maken heeft met Halloween, dat er natuurlijk aan zit te komen. Ik liep vanmorgen even in je weet wel, die goedkope winkel, de AC Tion. In Winschoten liep ik daar even in de winkel. En dan zag ik gewoon naast de kerstspullen. Nou ja, dat zijn we inmiddels denk ik wel gewend dat dat er al midden in de zomer ligt. Maar er liggen dus nu ook een schap vol aan Halloween artikelen. Pompoenen, maskers, dat soort dingen. Daar heb ik me ook even om verbaasd. Dus ik heb er nog even in het schap gekeken dat ik dacht van... Hè? In Nederland zijn we er ook al zo wild van, blijkbaar. Goed, maakt niet uit. In ieder geval, als je het wil vieren, doe het lekker. Ik heb er niks mee met al die engigheid. Laat maar liever lekker die afspeellijst luisteren van de Club de Drie. Want ja, we zitten al bijna op 3/4 van het jaar. Bijna. Om nog even terug te luisteren van hoe dit jaar eigenlijk begonnen is, bijvoorbeeld. Check je even de Spotify afspeellijst dus, hè. SNC Club de Drie 2025. Daar staan alle tracks in die in dit kalenderjaar op chronologische volgorde in de lijst hebben gestaan. Ja. Voor meer zetten naar Club, blijf lekker luisteren. Zometeen muziek van Pivel en Kesha en Timber. Maar eerst Accent en deze classic. Dit is Kylie.

Mike Posner, je hoorde Cooler Than Me. Een nummer dat alweer uit 2013 stamt. Niet normaal hoe lang deze plaat dus eigenlijk al bestaat. Je hoorde hem hier op Radio Westerwolde. Ja, zometeen gaan we door natuurlijk naar het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we gauw bij je terug met nog een uur Saturday Night Club. Met onder andere heel veel lekkere nieuwe muziek. We gaan even aandacht besteden aan het Hullabaloo Festival. En we gaan natuurlijk kijken naar het weerbericht voor vanavond als je op stap gaat. En de komende dagen natuurlijk ook valt daarin te benoemen. Zometeen dus het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we gauw bij je terug. Ik heb nog één plaat wel te gaan tot aan het nieuws. Die is voor MK samen met Crystal en Dior. Die hoor je dus hier op Radio Westerwolde. Tot zo na 9 uur.

0: zijn zo bij je terug.
1: Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de Oranje-spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik €50.000 opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobbey brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch.
0: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.

0: Arto. Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
1: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar

0: de Weekend Vibes.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
4: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
5: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Dit is Julian Buist in de Saturday Night Club.
6: Hoor ik Fox.

met... Daar ben ik wat kwijt, maakt niet uit. In ieder geval, je hoorde Matt hier op Radio Westerwolde. Welkom bij uur nummer 2 van dit Radio Feuilleton van, dat heet, de Saturday Night Club. Op deze zaterdagavond, de 6e van september 2025. Ja, ik zei het al eerder in deze uitzending. Vorige week was ik er niet. En de week daarvoor. Het kan in 2 weken wel heel wat schelen. Ik merk gewoon dat het nu al gewoon pikken donker buiten is. Het is nog maar 6 minuten over 9. Maar dan was straks in het donker lekker naar huis toe in elk geval. In elk geval, ja, het wordt weer wat vroeger donker. En over een kleine 2 maanden wordt ook alweer de klok verzet. Dus dat betekent dat de herfst wel heel hard in aantocht is. En we gaan het alweer met z'n allen merken. Nou, of het ook echt herfstachtig weer wordt, dat hoor je straks van het weerbericht van onze weerman Jules Gernaert. Vanaf rond de klok van 9:30. Maar tot die tijd hele goede muziek.

onderweg. We gaan nog een beetje aan. Maar tot die tijd hele goede muziek onderweg. We gaan nog een beetje aandacht besteden aan het Hullabaloo Festival in Groningen. In het Stadspark is dat toch wel een beetje de seizoensafsluiter qua zomerfestivals. Nou, daar gaan we het zo meteen nog onder andere over hebben. Maar ook hele lekkere muziek. Onder andere muziek van B.O.B. Ook Pink gaan we draaien, Robin Schulz. Maar eerst een van de grote hits van dit moment, Sebastian Ingrosso. Hij heeft samengewerkt met Celine Dion. We gaan nu die nieuwe track horen, A New Day, hier in de Saturday Night Club nog tot 10 uur.

Robbie Schultz en LCNO. Wat een lekkere classic is er inmiddels. Je hoort de headlights hier op Radio Westerwolde. Zometeen muziek van Hunturks. Golden nieuw muziek op Radio Westerwolde. Het is een beetje K-pop muziek. En met nog heel veel andere artiesten. Maar goed, Hunturks is denk ik wel genoeg om te zeggen. Eerst door met B.O.B. samen met Priscilla. Dit is John Doe.

0: Kia ora, so what? Na na na na na na na. Die hoorde je hier op Radio Westerwolde. En daarvoor Hunters met Golden hier in de Saturday Nightclub. Tijd om even een blik te werpen op de agenda voor het Hullabaloo Festival morgen.
1: De Radio Westerwolde activiteitenagenda.
0: Nou, dat valt toch ook wel een beetje in deze categorie activiteitenagenda. Want ja, het laatste denk ik wel grote festival voor hier in de regio vindt vandaag en morgen plaats. In Groningen op de drafbaan, de vijfde editie van het Hullabaloo Festival. Met alleen al vandaag een hele goede line-up. Vandaag treden, of hebben al opgetreden, The Script. We draaien ze zo meteen ook nog even trouwens. De Bank Zitten, Chef Special, Lost Frequencies, The Sugar Babes. En ook Raccoon treden daar vandaag op de mainstage. Maar ook Claude Mo, Snelle en nog heel veel meer staan daar vandaag. Ja, en morgen dan. Daar zijn nog wel tickets voor overigens. Check daarvoor even de website hullabaloofestival.nl. Mocht jij bijvoorbeeld Goldenband willen zien. Guus Meeuwis. Kensington met dus de nieuwe zanger. Ronnie Flex en de Fan treedt op. Ook Roxy Dekker en Russo. Nou, Russo draaien we verderop in dit programma ook nog trouwens. Becky Hill treedt ook op. Douwe Bob. Rondé. Maan. Ook niet te missen. Ook Bente treedt op. Ach, en nog heel veel meer. Mocht je nog tickets willen kopen. En heb je morgen nog niks te doen? Kijk daarvoor eens even op hullabaloofestival.nl. Ja, ik zei het al dus. Ook The Script treedt daar vandaag op. Of heeft al opgetreden. Ik heb er eigenlijk niet zo'n groot beeld van. Ik hoop in elk geval voor het publiek dat ze deze ook gaan zingen. Het is niet hun meest bekende, maar wel een hele lekkere om op zo'n avond als vandaag te horen. Ik draai hem daarom ook nu. The Script, dit is The Man on a Wire. Who would

met ze treden vanavond nogal. Op het Hullabaloo Festival in Groningen. Ja, ik zei dus al dat ik niet weet wanneer ze gingen optreden. Maar goed, ik had net het plaatje ingestart en toen zag ik ineens dat er ook een timetable online staat. Nou, en ze treden vanavond nog op van 11:15 tot aan 12:00 vannacht. En dan sluiten zij dus meesteeds voor de donderdag af. Goed, 10:01, tijd voor het weerbericht. Zo is dat. Je krijgt van mij het Westerwolde weerbericht dat vanmorgen weer met zorg is samengesteld door onze weerman Jules Gernaert. Vanavond blijft het ook redelijk zacht, maar vannacht koelt het nog wel af naar een graad of 10 of 11. Morgen gaan de maximumtemperaturen richting de 25 tot 27 graden. Dat is bij windkracht 3 tot 4 uit het zuidoosten. En daarbij is ook nog vrij veel zon. Al met al wel wat meer wolkig dan vandaag. Blijft er trouwens wel droog. Morgen moet je nog even genieten hoor van dus dat lekkere nazomerse weer. Want het is dan wel september. Maar goed, voor hetzelfde geld kan het over een week natuurlijk stortregenen. Weet ik veel, herfstdingen. Maar goed. Maandag is er ook wel, daarbij dus wel wat kans op wat regen. En dan is er af en toe zon. Ondanks dat wordt het maandag ook nog zo'n 24 of 25 graden. Pas dinsdag gaat het omlaag met de temperaturen. Want dan is er veel bewolking en zijn er perioden met regen. De maximum temperaturen dan rond de 20 graden. Daar komt na dinsdag weer wat. Daar komt na dinsdag weer wat bij. Want dan is het regelmatig wat zon en dan nog een enkele bui. Volgend weekend is het weer ook weer wat wisselvalliger. Goed, in elk geval, hou er rekening mee. Dus als je morgen naar buiten gaat, dat het toch best wel lekker zonnig en lekker in de zon kunt gaan liggen bij tot wel maximum 27 graden. Als je vanavond op stap gaat, doe een lekkere, nou ja, toch wel iets dikkere jas aan. Met 10 tot 11 graden is het toch nog best wel fris. Goed. Tijd voor lekkere muziek. Laten we daar lekker mee doorgaan. Want ja, dat is tenslotte mijn vak. Ook vanavond nog met nog 23,5 minuut op de klok. Onder andere Jekyll & Hyde. Maar eerst muziek van ATB en Dopamine. Dit is Don't Stop.

de lekkere nieuwe hits van dit moment. Luna samen met Russo. Nieuw op Radio Westerwolde, Jorden, voorbestemd hier in de Saturday Nightclub. Daarvoor muziek van ATB samen met Dopamine, Don't Stop, de 2025 mix. Want het origineel is natuurlijk een enorme 90s banger. Jorden hier op RTV Westerwolde. Zometeen terug naar de Zeros, ook een van de lekkere hits van dit moment. Maar eerst Armin van Buuren samen met Sam Gray.

komen ze wel al voor de tweede keer vanavond langs. De Swedish House Mafia. Wat een nieuwe rammer is dit. Jodo, wait so long. Hier in de Saturday Club. Ja, dat is de track dan. Want de afgelopen weken is uitgekomen. En langzaam populairder aan het worden is, merk ik. En dan gaan we nu even terug naar 18 jaar geleden. Het jaar 2007. En dan hoor ik je denken, huh, waarom wil je terug naar 2007? Nou, er was toen één jaar een bepaald muziekgenre hartstikke populair. Check maar op YouTube, alle de muziekplaatjes in die stijl zijn allemaal, nou ja, alle videoclips uit 2007. En alle tracks ook. Ik heb het over de jumpstijl. Wie heeft daar niet aan meegedaan? Nou, ik in elk geval niet. Ik had wel klasgenoten in die tijd die dat wel heel goed konden. Maar goed, ik ga het niet nadoen. Dat ziet er echt belachelijk uit als ik het nu zou gaan doen. In elk geval, de muziek is wel hartstikke goed om even weer op zo'n avond als vanavond te horen. Laten we luisteren naar misschien wel de grootste artiest uit die scene. Ik heb het over Jekyll & Hyde. Je kent natuurlijk Freefall wel. Maar goed, deze is net zo goed, misschien nog wel beter. Frozen Flame, je hoort hem nooit meer op de radio. Alleen vanavond hier dus in de Saturday Night Club hier bij RTV Westerwolde.

Meeste radio's. Meeste radio's beginnen bij 87.5. Hier hoor je niks bijzonders. Niks bijzonders. Dus je draait door. Door. Tot je bijna bij het einde bent. Daar zitten vlak bij elkaar vier frequenties.

Disco Line samen met Tina en No Broke Boys. Als één naar laatste, als twee naar laatste voor vanavond. Ik heb nog twee plaatjes te gaan. Waaronder deze van Hardwell samen met Cashmere. En dit is

Hardwell samen met Cashmere. You're the power. Aan het einde van deze aflevering van de Saturday Night Club. Want we gaan er alweer mee ophouden. We gaan er een eind aan breien. Zometeen op dit station de Westerwolde non-stop muziekmix. Met onder andere muziek van, nou kijk, ik vind de computer stiekem. Louis Capaldi, Shakira, Mika, Lost Frequencies en Imagine Dragons, alle Farben. Ach, en nog heel veel meer. En daarna, na de klok van 12 uur, kun je hier op Radio Westerwolde door blijven dansen met de non-stop disco classics Night tussen 12 en 6. Volgende week geen Saturday Night Club. Dan zijn we de hele dag bezig met de run van Winschoten. Toepasselijk einde dan voor vanavond is dan toch wel deze van Rondé. Dit is Run. Oftewel, tot over 2 weken wil je. Ja. Volgende week dus de run van Winschoten. Even een tip. Ja, Rondé begint al veel te vroeg met zingen. Maar goed, in elk geval volgende week van... vanaf 8 uur 's ochtends volgens mij tot aan 6 uur 's avonds kun je het live volgen bij de buren van RTV Go. En ook live op televisie volgen. De run van Winschoten dus. Ik spreek je dus over 2 weken weer.

0: zijn zo bij je terug.
1: Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open. Terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch.
0: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
3: Big or small? Tiny or tall?
4: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op
5: condoom.nl. Jij denkt aan...
6: De kaartverkoop begint!
5: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes!
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
9: Wat is dit, hè?
8: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
8: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
9: Nee.
8: Swipe.
9: What?
8: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
8: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
10: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
11: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
12: Hello. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: En al je aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Radio Onstwedde.
11: Welkom bij een nieuw uur.
10: Dit is jouw Hit Radio.

0: zo bij je terug.
1: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn helemaal knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Even kaart. Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
12: Wat?
13: Of nee, toch niet?
4: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
3: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar het aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Ons Twedde Late Night.

0: ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
4: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
5: Tot 12 uur vanavond.
4: Muziek die raakt. Radio Onstwedde.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
4: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for talent.
5: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl. En laat de vonken overslaan. Nu, met 50% korting.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 12 uur. Radio Onstwedde.
8: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

du hast mich. Du hast mich.